zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: zo lang.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het 3e jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: volgt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

Tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn 1000 mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tsjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tsjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het 3e jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.
2: This is a journey into sound.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt, stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranjemars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de marsen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
0: Goedemorgen.
2: Radio Amerika

Lisa, James Stanfield. Ja, ze is maar een jaartje of 5 jonger dan ik. Ach, een lekkere dame met het nummer Chains. Ze is al bezig vanaf 1983 een beetje met het zingen. In de groep Blue Zone. En ja, in 1989 begon ze eindelijk solo. En ja, de muziek klinkt lekker. Laat ik het daarop houden. Zeg een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. En we rijden een nummertje van de Supremes.

8 minuutjes over de klok van 9 uur. En we gaan lekker door met muziek. Albano en Romina Power. Hier is Felicita. Zeg, mocht je verzoeknummer hebben. Ik ben er tot 12 uur, dus vraag hem gerust dan.

hoe gezellig wil je het hebben met Albano en Romina Pauw en Felicidad? Nou, gewoon een nummertje draaien van Chico en Jimpies. Yes.

The Sweet Sensation en Seth, Sweet Dreamer. Ja, nou, dit komt uit een hele mooie film, de muziekfilm van Prince. En daar hoor je ook natuurlijk Morris D en nog wat andere. Maar dit nummer doet me herdenken. Purple Rain.

Prince en Purple Rain. Ik hoop dat je nu goed wakker bent. Ik in ieder geval wel. En ja, ik heb al mijn vierde bank op. Nou ja, gaan we door naar een lekker gezellig. Hier is Juan Luis Guerra.

Oh, maar er zit een heel klein foutje in dit nummer. Ik ga dus even kijken of ik een ander nummer daarvan kan vinden. Dan gaan we ondertussen even deze van de Boomtown Rats. Yes, I don't like Mondays. Ja, daar is iedereen van bewust, hè. Als je het weekend achter de rug hebt, dan begint het weer opnieuw. We hebben weer een nieuwe week. Ja, niemand houdt van die nieuwe week waarschijnlijk. Ook deze gasten niet. De Boomtown Rats.

0: the hall.
1: I don't like Mondays. The Boomtown Rats. Nou, er is geen verkeersinformatie, dus we kunnen heerlijk doorrazen op die grote wegen. Nou, wij doen met een nummertje van Juan Luis Guerra. En ik hoop dat hij die wel goed doet.

Juan Luis Guerra. Nou, het is een lekker nummertje en ja, ik heb heel wat lekkere nummers nog voor je tot aan de klokken van 10 uur natuurlijk. Maar ja, daarna komt Otto er natuurlijk bij en dan krijgen we ook die top 4 van Henk. Maar ja, voorlopig is het pas 9:58. Voorlopig moet Otto nog even 29 minuten rond gaan. Eigenlijk een half uur, want het nieuws zit er tussendoor. Oh, als we dat gaan verstoren? Nee, moeten we niet doen. Maar in ieder geval, het is 27 september vandaag. Oh. En de zon probeert door te breken. Dat vind ik wel lekker. Het wordt een mooie week, heb ik gehoord.

mooi nummertje van Fleetwood Mac. I Need Your Love So Bad. Ja, dan heb je nou ook zo'n lekker nummer die je ja, nu of straks wil horen. Het kan er allemaal nog net even lekker tussendoor en dan draaien we hem ook gelijk voor je.

0: No Mercy. Where do you go? Een beetje verder zo nog. Ja. Het is 10 minuutjes over 9:30. Goedemorgen, Holto.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zeg je dan nou?
1: Ja, goedemorgen iedereen trouwens. Oh. Tot mijn hoor na 10 weer.
0: Je mag best wel zeggen hoor.
1: Maar het is jouw programma. Ik wil je niet storen.
0: Oh, dat maakt niet uit. Iedereen stoort mij dus. Je hoorde No Mercy and Where Do You Go? Respect yourself. Bruce Willis. Hoe kan het ook anders? Even zo lekker stevig nummertje tussendoor te zongen.

Dit nummer doet me echt ergens aan denken, maar ik weet alleen niet meer waar. Respect Yourself van Bruce Willis. Nou, even door naar de jaren 60. Met dit hele grandioze nummer van Paul Simon en Art Garfunkel.

Simon en Garfunkel. Ja, het is Paul en Art natuurlijk, hè. Dat kan je natuurlijk ook zeggen. Cecilia hoorden we. Ik heb hier een heel leuk nummertje en ik weet dat... ja, ik zie hem op. Ja, hij is online, hè, Henk. Henk, die zit weer lekker te luisteren. Ik heb een leuk nummertje voor je, Henk. Misschien wat voor jouw top 4. Een keertje. Niet gelijk, hoor. Want... Roland Kaiser. Hier is Santa Maria. Het is maar een ideetje, hoor, Henk.

beetje gezelligheid in de tempel. Roland Keizer. En Santa Maria. Hij heeft niet veel nummers gemaakt. En dit was een van zijn grootste. Ja, de rest dat bleef allemaal een beetje hangen onderaan de lijst. Nou ja, goed. Stevie Wonder heeft er meer gemaakt. Meer nummer 1 hits. Meer albums. Ja, hoe moet ik het allemaal uitleggen? Hier is de part-time.

Een lekker swingend nummertje van die Stevie Wonder. En de Part-Time Lover. 9:55. Dat betekent dat ik nog ongeveer anderhalf nummer heb. Zal ik er maar gewoon eentje draaien dan? Ja, eentje van de half. Shaggy.

0: beautiful.
1: Oh, wat een lekker nummertje van Shaggy. De Boombastic. Ik heb nog één nummertje en dat wordt wat ik net al aangehaald. Van een half nummertje van Cliff Richard en de Shadows. En dat heet In The Country, gaat dat nummer heten. Tot aan 10 uur. En daarna zijn we met z'n tweetjes terug.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreidden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.

Het enige nummertje wat ze samen gemaakt hebben. De disco reggae band en Black Slate. En Black Slate die kunnen we natuurlijk allemaal van het nummer 1 hitje Amigo. En Amigo dat betekent eigenlijk vriend.

0: kopje koffie?
1: Nou, nee.
2: Dankjewel, die hebben we net op, lieve schat.
1: Nou, goh. Nee, de koffie, nee. Ja, ja nee, ik neem er dadelijk wel een beetje. Nu even.
2: Ja, tuurlijk.
1: Nu even maar. Niet meer. Nou, we zijn er weer.
2: Ja, we zijn er weer. En de zon die schijnt lekker in Rotterdam. Dus het, kortom, het wordt weer een aantal prachtige dagen. Met bijzonder warm voor de tijd van het jaar.
1: Ja, dat kan wel zeggen. Ja. Met de R in de maand.
2: Ja, nou zeker.
1: Maar ja, bedoel, dus, de R van...
2: En wat gaan wij de komende 2 uur doen? Ja, we gaan weer van alles en nog wat uit de kast trekken. Om het muzikaal zo leuk mogelijk voor je te maken.
1: Nou, dan hebben we ook nog natuurlijk die mooie top 4 van Henk.
2: Ja, zeker. En mocht je wat te wensen hebben of wat mede te delen op niet-commerciële basis... dan kun je dat sturen naar de bekende adressen via de social media.
1: Nou, als het commercieel is, mag ook wel.
2: Ja.
1: Maar niet te commercieel.
2: Nee. Goed, en nee. In Schiedam zijn de brandersfeesten nog vandaag.
1: Dus. Ja, dat is wel leuk, ja.
2: En neem lekker je geluidsdrager mee, dan ga je overal naar ons blijven luisteren.
1: Dat zeer zeker. Nou, we gaan lekker door met muziek, Otto, want ik heb alweer een uur geluld. Dus in de...
2: Ja, zeker.
1: Ja, als jij nog wat te zeggen, mag het wel. Maar...
2: Nee, ik heb niets meer te melden.
1: Oké, okay, nou, dan draai je lekker dat nummertje wat je uitgezocht hebt.
2: De Hollies en Hey Carrie Ann.
1: Kijk, dat bedoel ik maar. Ook zo'n lekkere gouden ouwe uit de jaren.

0: Het is en blijft een heerlijke gauw ouwe.
1: Oh, natuurlijk. Wat zeker lekker, zegt die Sixies. En trouwens, dat draai jij ook veel door de week zo, want ik zit lekker te luisteren. En het is een heerlijke muziek, om te zeggen.
0: Ja, nou ja, ik draai alleen maar Sixies, Seventies.
1: Ja, dan maar dat weet ik.
0: Dus ja, dan mag dat er ook wel een beetje tussen.
1: Hey, weet je wat ik gezien heb op YouTube?
0: Nee.
1: Ik heb Henk in 020 gezien.
0: 020?
1: Ja, had hij een heel oranje jas aan en een grote Nederlandse vlag. En wat erop stond, Hup Holland Hup. En hij kan het niet ontkennen, want het staat op YouTube.
0: Oh, nou ja, goed, dan gaan we dadelijk eens even. Ik wil het wel eens zien. Dan ga ik het online zetten, bij mij. laten we maar eerst even doorgaan met muziek van Fun Fun. Here's Living in Japan. Het is 10 minuutjes over 10. En we zijn er tot 12 uur. En daarna het Muzikale Museum.

0: Live vanuit Studio 1 aan het hartje van Rotterdam. Ja. Nou ja, bijna het hartje, bijna.
1: Ja.
0: En de zon die schijnt daar zo en ja.
1: Hier ook gelukkig.
0: Ja, dat zeg ik net.
1: Ja, ja
0: zeg,
1: dat weet ik.
0: De zon schijnt hier, dan ga je zeggen, ja hier. Ja, ja dat is normaal als ik het zeg, ja.
1: En zo zijn we het toch met elkaar eens.
0: Nou ja, goed, het zie je wel, ja.
1: Maar ja, we gaan lekker naar de muziek. Dat doen we met Supermax en Love Machine.
0: Nou, dat is een lekker plaatje. Dat vindt Henk ook een goed nummer.
1: Dat ja, dat weet ik. En dat niet zo, wordt niet zo vaak gedraaid. Dus daarom hier bij deze.
0: Nou ja, niet zo vaak. Hallo. Deze muziek draai ik ook. Luister maar, hoor. Je moet gewoon van maandag tot vrijdag luisteren, hoor.
1: Doe ik ook.
0: Ja, jij. Zo zijn er nog een heleboel anderen die niet vergeten om door de week te luisteren. Maar ja, de meeste werken ook door de week.
1: Ja, en ik hoef het gelukkig niet meer.
0: Nee.

0: Ja, de tijd die gaat lekker vlot.
1: Ja, uit vervlogen tijden. Dit heerlijke nummer van Supermax en Love Machine.
0: Ja, maar dat bedoelde ik helemaal niet. Ik zeg, de tijd die vliegt.
1: Oh ja, dat weet ik.
0: Het is alweer 10:50.
1: Ja, maar het moet ook. Het betekent dat het gezellig is, hè, als de tijd snel gaat.
0: Ja, nou ja, goed. Ik ga een heerlijk rustig nummertje draaien.
1: Oké. Okay.
0: Ja, het is niet te rustig, maar wel rustig. Een nummertje dat eigenlijk het nummer kreeg bij Radio America destijds. In 1975 kreeg hij het nummertje 00001.
1: Oké.
0: Ja, dat was het eerste singeltje wat ik kocht. Toen waren ze nog, ik geloof iets van 1,95.
1: Ja, tegenwoordig kan je een portemonnee leeg schudden.

0: dit nummer doet me echt helemaal denken aan de beginperiode van Radio Amerika. Ja, niet dat we in 1975 begonnen, maar dit liedje kreeg toevallig het hoesje. Hij is uit 77, ja, dan klopt het ongeveer. Dan klopt het ongeveer, Otto.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, dus daar kan ik
1: bij. Dat zal het wel het eind van dat jaar geweest zijn.
0: Ik denk het, ja.
1: Dat je een beetje aan het experimenteren was en de 78 officieel ben gezenden.
0: Nou nee, 77 waren we er al.
1: Ja.
0: Toen waren het alleen maar 4 uurtjes per dag.
1: Ja.
0: Ja, dat weten een hoop luisteraars, die weten dat allemaal. Hé, hey, welk nummertje gaan we nu luisteren op?
1: We gaan nu luisteren naar The Police en dat hele mooie nummer Roxanne.
0: Jezus. Ah, lekker druk, lekker wakker worden. En daarna natuurlijk, ik denk ongeveer de top 3 van, de top 4 van Henk.
1: Nou, zeker weten.
0: Ja, die hoort er ook bij.

0: Roxanne.
1: Wat een heerlijk nummer is dit.
0: Ja, nou ja, goed, ik ken ze allemaal uit mijn hoofd hoor, ja. Van de Police. Dus
1: ja,
0: ik ken ze ook maar, een beetje meezingen, maar dat doet mij niet.
1: Nee, laat maar zitten.
0: Anders lopen de luisteraars gelijk weg. Nee, ja, als ik de hoofdtelefoon op heb en de microfoon dicht heb, dan kan ik wel meezingen.
1: Ja, dat doe ik ook dus.
0: Nou, dat weet ik. Maar jij probeert het.
1: Ja.
0: Ja, ik ken het, jij probeert het. Maar goed, we hebben hele leuke nummertjes natuurlijk. En ja, ik heb er weer eentje gevonden hoor. Hey, dat is een ouwtje van Trini Lopez. Ja, nee, niet die. The Lemon Tree, ken je die?
1: Ja, die ken ik. Ja, tuurlijk, ja, kennen we die.

0: Ja, ta, ta, ta, ta.
1: Ah, ja.
0: Mooi, hè? Three van Trini Lopez. Ja, en ja. Ik hoorde dat Peter, die hebben een heel mooi nummertje zelf een beetje bedacht.
1: Ja.
0: Maar ja, het is nog niet de tijd eigenlijk ervoor.
1: Nee, ik begrijp het. Dat is ligt een beetje gevoelig.
0: Maar ja, ik kan wel even een stukje laten horen natuurlijk.
1: Ja.
0: Kijk, ik ben niet de lulligste natuurlijk. Maar dit heb Peter Bezen mee. Dat is de tegenhanger van Otto. Die heb dit gemaakt. Gaan we even luisteren. Het is een ode aan Ferry van Loo.

0: geschreven door Peter Bezemer. En de muziek is natuurlijk afkomstig van het AI gebeuren. Maar ja, dat maakt niet uit. Als de tekst maar goed is.
1: Ja, dat is ook zo.
0: En ik zag een heleboel tranen, want ik kreeg ineens een hele rits berichten op Facebook. Ik weet niet waarom.
1: En Henk, dankjewel voor je mooie bericht.
0: Ja, nou ja, ook Henk die liet een traantje vallen. En ja, ze zijn er nog meer. Ik zat ook een beetje met tranen in mijn ogen. Maar ja, het is bijna, even kijken, Ferry 21, 2021 was het. 21 februari 2021.
1: Ja, alweer 5 jaar geleden, niet te geloven.
0: Bijna zes, ja.
1: Inderdaad.
0: Dus, maar dan draaien we ook het andere nummertje. Want Peter die hebben 2 gemaakt. Dus dan gaan we onze uurtjes gaan we in elk uur 1 nummertje draaien.
1: Ja, okay.
0: Vind je dat een goed idee?
1: Ja,
0: ik denk
1: zeker.
0: Het wel, hè? Nou, Otto, ga jij maar...
1: We doen het Fleetwood Mac en Sarah.
0: Oh, doen we die? Oké, dat mag ook.

0: Nou, we hebben het wel eens over Henk dat ze toch 4 te lang is. Maar dat nummer van jou, dat is helemaal lang.
1: Ja, dat is de albumversie, denk ik. Ja, ik weet haast wel zeker.
0: Dat weet ik ook wel zeker.
1: Nou goed, oom Henk.
0: Het was Sarah van Vliegen. Ja, Henk. Ja, door Peter die belde mij op. Hij zegt, joh, draait dat liedje even. Dan ben ik ook weer blij. Ja, toen zag ik ineens een heleboel treintjes over mijn dinges heen rollen. Ik denk, nou, oké.
1: Dus we waren de tijd even vergeten.
0: Dus ik zag de tijd niet meer.
2: Zondagochtend rond 10:30. De top 4 van Henk Vreven. Henk Vreven. Hallo.

0: Een van de mooiste, een van de beste top 4'tjes van ome Henk. The Promise You Made hoorde je van Cock Robin. En daarvoor hadden we er nog 3, maar ik ga ze niet allemaal meer opnoemen. Want het, als ze het willen weten, dan kijken ze maar even op Facebook. Vind je ook niet, Otto?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Nou, we hebben nog, nog wel ruimte voor 1 nummertje, denk ik.
2: Die van jou pakken? Ja, zijn ze lang of niet?
0: Nou, dat maakt niet uit.
2: Oké. Okay. Nou, dat doen we Tom Jones met Delilah. En tot na 11 uur.
0: Ja, lekker. Nog een uurtje. Nog een uurtje slap gezeur en dan ben je...

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd, zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: En dat zijn wij dus. Ja, dat moest even nog voorstaan, maar dat was...
1: Wees welkom in het tweede uur.
0: Ja, nou ja, goed, we hebben weer heerlijke muziek voor
1: nou,
0: je.
1: Nou, dat hebben we zeker tot de klok van 12 uur. En daarna heb je nog veel meer mooie muziek, ja, de hele dag door.
0: Hé, hey, wat was dat plaatje eigenlijk?
1: Dat was Only One Woman van de Marbles.
0: Oh, ja.
1: Lekker rustig op begin van de tweede uur.
0: Hij heeft een foto van de dame waar hij van houdt.
1: Okay. Ja, zeker.
0: Nou ja, goed, dat heeft iedereen toch wel een beetje.
1: Ja.
0: We hebben zulke leuke muziek en ja, het is 11:05. Ja, en ja, de zon is een klein beetje weg.
1: En de zon is nog aanwezig, dus.
0: Ja, een beetje weg. Nou, lekker door met de Londenbeat. Here's a better love. En mocht je verzoeknummertje hebben, je bent nog niet te laat. Het kan nog circa 50 minuten.

0: London Beat en A Better Love.
1: Ja.
0: Nou ja, goed.
1: Nou, we duwen weer even in ons oude archief. En ja, dit keer doen we dat met Elvis Presley in dat hele lekkere nummertje In the Ghetto.
0: Daar woon jij toch?
1: Ja, dat is zeker een ghetto bij mij in die buurt.
0: Nou ja, goed, hier ook. Nou,
1: dat mag wel gezegd worden.
0: Ja, natuurlijk wel. Het is gewoon zo.
1: Ja.
0: Kijk, we hebben Tom Jacobs voor de deur.

0: Zo, Otto, dat was een heerlijke.
1: Ja, zeker, zeker. Dat moet ook.
0: Het is 11 minuutjes over 11, dus dubbele tijdmelding.
1: Ja, en dadelijk in januari, dadelijk in februari, de 11e van de 11e. Oh nee, november, de 11e van de 11e, 11. En ja, dan wordt het carnaval weer opgestart.
0: Oh, nou ja, goed, maar mij vooruit. Want,
1: ja.
0: Het is lekker gezellig hier in de kantine zitten, allemaal te eten.
2: 1, 2, 3,

0: dat was Ricky Martin, Otto.
1: Ja, het was een plotseling einde.
0: Nou ja, goed, hij was onder stress aan het zingen en ineens was
1: hij helemaal gedraaid.
0: Nou ja, goed, dat maakt niet uit, joh. Dat,
1: en we hebben een heel gezellig plaatje gevonden. En dat doen we met de dames Luf en Welcome to My Party.
0: Dat zijn allemaal stukjes, hè?
1: Ja, dat is toch leuk.
0: Nou ja, luister zelf naar.

0: Welcome to my party.
1: Ja, gezellig toch?
0: Nou ja, omdat gezellig is.
1: Het ligt aan wie er zijn natuurlijk.
0: Ja, daarom. Dus, nee, maar ja, ik ga het hem zo goed zoeken. Hoor.
1: Ja, nou, we zien het vanzelf wel als u hem vindt.
0: Het is 10 minuutjes voor 11:30. Dat betekent dat het tijd is.
1: Tijd weer hard gaat, zoals gewoonlijk.
0: Ja, maar het is tijd voor mijn plaatje. Deze van Pieter.

0: Nou, dat is een leuk plaatje.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik denk, ik zal hem eens even tot het einde uit laten draaien. Ja. Maar het is wel een lekker nummertje, ja. Hé, hey, ja, nou ja, wat gaan we nu doen? Ik heb een heel lijstje van jou.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet welke ik ervan moet draaien.
1: Nou, ik ga het mee moeten draaien. Mother, where are you today?
0: Ja, dat kan.
1: Ja.
0: En dat is 8 minuten voor je, 11:30. Ja, ik blijf de tijd maar herhalen.
1: Ja.
0: Dan weten de mensen dat we ermee opgehouden zijn.
1: Ja, inderdaad.

0: Is dat een plaatje voor alle moeders trouwens? Of?
1: Ja, zeker. Ja, en, ja. Dit waren van de zusjes uit Leeuwarden. Mother, where are you today?
0: Ja, het zijn Nederlandse, dat weet ik. Dat, ja. Nou ja, goed, het waren toen de tijd wel twee redelijk leuke dames. Ja, toch? Ja. Nou ja, we gaan lekker door met Los Lobos. Ik heb een lekker nummertje gevonden.
1: Dat is zeker ook heerlijk.
0: We gaan even lekker dansen. Met de La Banda.

0: Ja, ja, dat was er weer hoor. Nee, de La Bamba.
1: Ja, vroeger in die discotheken, hè, in de kring staan. Hè?
0: Nou, dat wel, ja. Dat,
1: en dan hoopte je dat hij bij het mooiste meisje stopt.
0: Oh, ja, nou ja, goed. Dat maakt mij niet uit hoor, dat, als ze mij lief zijn toch.
1: Ja, dat is ook zo. Nou.
0: Hé, hey, jij had een leuk nummertje uitgezocht.
1: Ja, van Paul Gerk en How Long.
0: How Long, ik ken dat nummer wel een beetje, ja.
1: Ja, ik weet zeker dat jij hem kent.
0: Ja, tuurlijk ken ik hem. Het is een heel bekend nummer, maar alleen hij heeft nooit in de tipperado in de top gestaan. Maar volgens mij heb ik hem hier ook nog op album, dat duurt hij iets langer.
1: Ja.
0: Maar dat gaan we niet doen.

0: Nou, die muziek die is wel heel erg kort.
1: Ja, maar niet minder mooi, natuurlijk.
0: Nee, nee, dat heb ik ook niet gezegd. Paul Garrick, hè, Otto.
1: Ja.
0: En ja, het is ook
1: een How Long, ja.
0: Het is een nummertje eigenlijk ook uitgebracht door Lips Incorporated.
1: In de jaren 80, ja.
0: Ja. Dus, nou ja, goed, het is allemaal leuk en wel. Dus, maar wat is dit nou? Dit zoek ik helemaal niet, man. Ik weet niet hoe dat ineens onder mijn knopje verschijnt.
1: Maar, ja.
0: Ja, ik weet ook niet. Ik
1: ja.
0: deed een knopje zo open en er kwam ineens heen onder vandaan.
1: De computer in zijn eigen gang.
0: Ja, daarom. Dus,
1: maar dat gebeurt wel eens met die dingen, hè?
0: We gaan een nummertje draaien. Dat vinden Roel Aanzager, vindt dit een heel leuk nummer. Wist jij dat?
1: Ja, dat weet ik.
0: Oké. Okay. Harpo en Movie Star. Als je naar boven kijkt, s'avonds later zie je hem.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dan zie je de movies.
1: Heel veel zelfs.
0: Ja, er zitten de zwarte, de witte. Ja, ik weet allemaal niet. De grote beer, de kleine beer.

0: Nou, voorlopig zie ik alleen de zon mee.
1: Ja.
0: Dus,
1: die movie stars die komen vanavond en vannacht.
0: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel.
1: Ja.
0: Dus, maar het is lekker weer buiten. Dus,
1: ja, daarom heb ik ook weer een lekker plaatje gevonden.
0: Oh, ik wou net wel zeggen. Ik wou net wel zeggen, als ik toch naar buiten ga, neem natuurlijk iets mee waar je Radio America kan blijven ontvangen.
1: En ik zie bij jou een bericht binnenkomen.
0: Ja, dat komt dagelijks binnen.
1: Wij doen het met George McRae en zingen een happy song.
0: Nou, dan doen we dat toch.

0: Ja, die man die kan echt goed zingen, die Joyce McRae. Dat, dat is ongetwijfeld.
1: Ja, het is een keer wat anders dan Rock Your Baby. Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Hij
1: daarom hebben we deze gepakt.
0: Ja, maar hij heeft ook nog andere.
1: Ja, dat weet ik.
0: Can't Leave You Alone. Ja, dat is ook een heel mooi nummer van hem.
1: Zeker.
0: Hij heeft alleen maar mooie nummers.
1: Maar deze vond ik ook wel lekker.
0: Dus ja, dat... Nou ja, ik ga in ieder geval een beetje de andere kant op.
1: Ja.
0: En dat doen we met een nummertje van Jimmy Frey. Yet, yeah. I know.

0: mij ook het enige nummer wat hij gemaakt heeft, Jet dan ook.
1: Ja, dat maakt niet uit, maar het is wel lekker.
0: Jawel, jawel.
1: En de zon die schijnt weer heerlijk en de rivier die stroomt weer als een mooie zilveren lint door de Rotterdamse.
0: Oh, nou ja, goed, ik heb niet... Ja, kijk, eerlijk, je buiten.
1: Ja.
0: Jij hebt een lekkere...
1: Kate Bush.
0: Ja.
1: En een hele grote hit van haar. Running Up That Hill.
0: Nou, dat is zeker wel een van de grootste geweest, ja. Ja, zat die andere ook.
1: Maar het is wel een heel mooi nummer.
0: Ja. Nou, ze hebben alleen maar leuke nummertjes gemaakt.
1: Zeker, dat is zonder meer waar.
0: Er is ook een dame die speciale danspasjes heeft. Ja. Heb je de videoclip wel eens gezien van haar?
1: Ja, zeker.
0: Oké, nou dan weet je dat ze heel raar doet.

0: een heerlijk nummertje.
1: Kate Bush en Running Up That Hill.
0: Ja, dat vrouwtje dat had een hele leuke danspartij.
1: Ja.
0: Dat kan ik je wel vertellen. Hele aparte trouwens.
1: Ja, zeker. Maar het is wel een topartieste.
0: Ja, nou ja, niemand heeft die danspasjes ooit nog nagedaan.
1: Ja.
0: Van hij. Dat weet ik wel. Hé, ik heb... het is kwart voor. Ik heb een leuk nummertje van Eddie Grant. Kennen we deze nog? My Turn to Love You. Nou, denk het wel.
1: Ja, voor alle lieve dames.

0: My Turn to Love You van Eddie Grant. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, het was een heerlijke. Ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen?
1: Inderdaad.
0: Het is niet echt disco, maar.
1: Nee, maar het klinkt wel lekker. En zeker met dit weer, dat klinkt dat toch trouwens moeilijk.
0: Ja, daarom.
1: Lekker.
0: Ja, ja, ja, jij hebt wel een disco-nummer, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: We gaan kijken of de dame nog piano kan spelen.
0: Oh, welke?
1: Diana Ross en My Old Piano.
0: Nou, die oude piano bestaat niet meer, denk ik.
1: Nee.
0: Maar het nummer nog wel.
1: Misschien nog wel. Weet je niet.
0: Nee, dat nummer bestaat nog wel. Maar de oude piano heeft ze weggedaan. Ze hebben nou een nieuwe.
1: Oké.

0: Nou, hij moet nodig gestemd worden, die piano.
1: Ja, zeker.
0: Die oude piano.
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: Nee, maar het is inderdaad wel een heel lekker nummertje, hoor, dit. Hey, we hebben er nog eentje, Otto. Ja. Het over, dus,
1: moeten we nu afscheid nemen of na?
0: Ja, nee, dat kan je nu gelijk doen, want die plaat...
1: Oké. Nou, dan hier bij deze de dankjewel voor het luisteren. En ik wens je heel veel plezier met de overige DJ's natuurlijk van vandaag. En de rest van de week natuurlijk. Ik ben er weer volgende week zondag tussen 9 en 11. En Jessica, jou zie ik strakjes. Doei.
0: Oké, nou, de laatste wordt er eentje van de Pet Shop Boys, Suburbia. Een van de mooiste nummers van de Pet Shop Boys. En ik ben er morgen weer, dan gaan we samen weer lekker een bak koffie drinken. En ik hoop dat je er ook een lekkere koek bij hebt, hoor. Want ik heb in ieder geval, ja, voor alle dagen in de week heb ik wel een verschillende koek gekocht. Dus de kast legt weer aardig vol met koekjes.

0: Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Welkom bij een nieuw uur met de beste muziek van de 70s, 80s en 90s. Dit is het Muziekmuseum met Roel Azaro.

1856, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of

hoorde ooit drie hitjes in Nederland en in de rest van Europa, of de wereld eigenlijk, de KLF. Ik zeg goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum hier op Radio America Rotterdam. Tot 2 uur deze middag een bescheiden selectie uit het beste van de jaren 70, 80 en 90.

KC en de Sunshine Band. Ik zag onlangs een YouTube-filmpje voorbij komen, want hij treedt nog steeds op. Met of zonder de Sunshine Band, dat weet ik eigenlijk niet. Hij was iets zwaarder geworden. En dan druk ik het nog netjes uit. Gelukkig was hij er vrij humoristisch over en sprak nu van KFC en de Sunshine Band. Je luistert naar het Muziekmuseum tot 2 uur deze middag.

Het is om je dood te schamen. Een liedje uit de jaren 90, It's a Shame. Leuk dat je luistert naar het Muziekmuseum. Iedere zondagmiddag tussen 12 en 2 op Radio Amerika.

Hank the Knife and the Jets, Nederlandse rock'n'roll band afkomstig uit Arnhem, die in het midden van de jaren 70 hits scoorde met onder andere Guitar King en Stan the Gunman. Behalve in Nederland genoot de groep populariteit in Duitsland, België, Frankrijk en Brazilië. I was

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Welkom bij een nieuw uur met de beste muziek van de 70s, 80s en 90s. Dit is het Muziekmuseum met Roel Azaro. Hey!

Appleby is een Britse zangeres, producer en songschrijfster van Jamaicaanse afkomst. Ze is bekend geworden met het duo Mel & Kim, dat ze in de jaren 80 met haar jongere zusje Melody vormde. Samen scoorden ze hits als Showing Out, Respectable, FLM en That's the Way It Is. Hartelijk welkom bij uur 2 van het programma Muziekmuseum. Tot 2 uur deze middag op Radio Amerika Rotterdam.

Cher. Ze werd geboren op 20 mei 1946. Inmiddels kennen we haar natuurlijk allemaal als een wereldberoemde Amerikaanse zangeres en actrice. Wist je dat ze ook wel de godin van de popmuziek wordt genoemd? Dat is niet voor niets. Ze staat namelijk bekend om haar unieke lage stem. Daarnaast valt ze altijd op door haar gedurfde kleding en spectaculaire shows. Bovendien is ze een enorm invloedrijk figuur in de popcultuur. Ze werkt namelijk al meer dan 60 jaar aan de top. Dat komt vooral doordat ze zich keer op keer opnieuw weet uit te vinden.

klein half uurtje kun je luisteren naar het Muziekmuseum hier op Radio Amerika Rotterdam. Dan zit het er alweer op. Wat gaat de tijd toch snel? Hè? Twee uurtjes is eigenlijk helemaal niets in een mensenleven. Maar dat wisten we al. Ik heb trouwens eens een experimentje gedaan en ik vroeg aan een AI-machine. Weet wel, Grok. Wat hebben we nog meer? Nou, heel veel meer. Om dit stukje eens even voor mij te vertalen. Ja.

toch wel een van mijn muzikale helden. John Lennon hoorde je in het Muziekmuseum. De man is bekend geworden met een bandje uit Liverpool, genaamd The Beatles. Zij schreven op geschiedenis in de jaren, eind jaren 60 tot en met 1970.

0: hoorde Billy Ocean op Radio America Rotterdam. Hij scoorde in 1985 een gigantische hit met When the Going Gets Tough. Dit nummer werd wereldberoemd als de titelsong van de film The Jewel of the Nile. En die film was een vervolg van het grote succes Romancing the Stone uit 1984. De hoofdrollen werden opnieuw gespeeld door Michael Douglas en Kathleen Turner. Wat deze hit extra bijzonder maakt, is de videoclip. Daarin zie je de acteurs zelf als achtergrondkoortje. Michael Douglas, Kathleen Turner en zelfs Danny DeVito stonden namelijk in witte pakken mee te zingen met Billy Ocean. Kortom, het nummer was niet alleen een succes in de bioscoop, maar domineerde ook wekenlang de hitlijsten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het Muziekmuseum. Ik wens je veel plezier met de dingen die komen gaan en gaan komen. Wij maken een nieuwe afspraak voor aanstaande zondag even na 12 uur. Een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum hier op Radio America Rotterdam.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
3: Welkom bij Hit Boulevard. 2 uur lang de allermooiste plaatjes. Dus zet je volume maar een tandje hoger. Hier is René van Elst.

Och, heerlijk hoor, hier in Hit Boulevard. True van Spandau Ballet, een absolute klassieker uit 83. En wist je dat Kerry Camp dit nummer schreef in zijn slaapkamer bij zijn ouders? Hij was destijds hopeloos verliefd en gebruikte zelf zinnen uit het boek Lolita om zijn gevoelens te verwoorden. Een hit die wereldwijd nog steeds fantastisch klinkt. En wat klinkt er nog meer fantastisch? Nou, kan je vertellen. Hits uit de vorige eeuw hier in het programma Hit Boulevard. En we draaien natuurlijk die mooie hits die jij nog op je netvlies hebt staan. Zoals de volgende plaat. Voordat Anita Meijer uitgroeide tot een nationale superster met hits als Why Tell Me Why, zong ze in de studiogroep Rainbow Train. Hans Vermeulen schreef speciaal voor haar Just a Disillusion. En vroeg hoogtepunt eigenlijk uit haar glanscarrière. De zangeres treedt gelukkig nog steeds op. En hier is hij dan, Just a Disillusion van Anita Meijer.

0: deze remix op 12 inch die ik even uit de platenkast heb getrokken. Lost in Music, Sisters Last. En die disco-icoon kwam oorspronkelijk uit 1979 en werd geschreven door de mannen van Chic. Zo, hè? Tijd voor iets Nederlands, denk ik. We gaan terug naar 71 voor een echte Nederlandse meezinger. De Makkers scoorden toen een grote hit met Blij als een Kind.
1: Dit is weer zo'n speciale Hollandse meezingschijf uit het verre verleden.
2: Natuurlijk hoor je hem weer hier, bij Hit Boulevard.

dat net op het strand een schelpje vindt. Blij als een man die kijkt naar zijn vrouw.

Dat was een enorme hit in 1967. Manfred Mann met Haha, Seth the Clown. We gaan even weer terug naar Nederland. Ja, waarom ook niet? Want deze werd geschreven door The Nits. Een klassieker van natuurlijk 1983. Van hun mini-album Kilo. Dit is Sketches of Spain.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
2: Hit Boulevard.

het over mooie muziek hebt. Dit was Heard to the Grapevine van Marvin Gaye. Een absolute soulklassieker. En wist je trouwens dat het nummer bijna nooit was uitgebracht? Het label vond namelijk de opname helemaal nada Canada. Pas toen het radiostation de plaat vanaf een album bleef draaien, gingen de bazen eindelijk overstag en werd het een nummer 1 hit. Over een andere nummer 1 hit gesproken, dit is Kelly Marie en Run To Me uit het jaar 77.

Dat is de titel van de plaat van Dawn en Tony Orlando met een enorme wereldhit uit 93. En ken je de Nederlandse danceformatie T-Spoon nog? In 95 scoren ze een opvallende hit met Mercedes-Benz. Luister mee op jouw radiostation. Het leukste radiostation van de hele wereld in omstreken.

0: Zo lekker hoor. Solliciteren van de Janse Bacheband. Ja, die band die toen de tijd in 83 een enorme hit had. Met de allereerste top 10 notering in het Limburgs dialect. Nou, en een grappig detail. Het is gebaseerd op een wereldhit van de Spencer Davis groep. Maar dan met de tekst over de uitzichtloze werkloosheid uit die tijd.
1: Zo, nu is het tijd voor een nummer van het album Alle 13 Goed.
0: Tja, had je weinig geld, dan kocht je natuurlijk Alle 13 Goed. Voor veel mensen was dat de soundtrack van de jaren 70. Op deel 13 uit 78 stond namelijk een heerlijk nummer. Dancing Easy van Danny Williams. Misschien ken je het niet direct, maar als je het hoort herken je het meteen. Het is een fijne mix van disco, soul en pop. Die toen perfect paste bij de sfeer van Radio Veronica. Danny Williams was geen onbekende. Hij was een Zuid-Afrikaanse zanger met een prachtige warme stem. In de jaren 60 scoorde hij al een wereldhit met Moon River. Maar met Dancing Easy liet hij horen dat hij ook moeiteloos kon meebewegen met de discotrend van eind jaren 70. En wat het nummer zo bijzonder maakt, is dat het lekker subtiel blijft. Geen zware synthesizers, maar een aanstekelijke groove met die fluweelzachte stem van Williams. Het is echt zo'n vergeten parel, die je vandaag de dag nog steeds met een glimlach opzet. Dus, zin in een beetje nostalgie? Hier zet ik hem wel eventjes op voor jou. Waan je even weer terug naar 1978.

Oh babe, what would you say? Oftewel, een plaatje van Hurricane Smith in het jaar 72 was dit toch ook wel weer een lekkere hit. In 73 maakte Brian Ferry een gedurfde keuze door Bob Dylan's serieuze protestlied compleet te verbouwen. Hij toverde het sombere origineel om tot een glamrock spektakel met strijkers en koortjes, alsof het een vrolijk feestnummer was. The heart rains a gonna fall.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat een man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan 1 jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
3: Dit is alweer het 2e uur met Hit Boulevard. Met de allergrootste hits uit de jaren 50. 60.

chiama Irea, diaria di Angelo, Rapino van Sesamstraat. Alle flauwekul. Welkom terug bij het tweede gedeelte. Die Italiaanse disco-klassieker die je net hoorde kwam uit 1980 en groeide uit tot een wereldhit. Zo, we blijven even in Nederland, want wist je dat de Coldenering in 1972 door Europa toerde als voorprogramma van The Who? Die ervaring was enorm inspirerend en hielp hen een eigen weg naar de internationale succes te vinden. En deze single hoorde bij die opwindende tijd en bereikte destijds de 10e plek in de hitlijsten. Hier is die Stand By Me van de Golden Earring.

Laat ik je even vertellen dat deze platen ontzettend weinig gedraaid worden op de radio, waar dan ook ter wereld. Maar hier natuurlijk wel in Hit Boulevard, You'll Never So Be Wrong van Hot Chocolate. De Britse soulband, wereldberoemd geworden door hits als Your Sexy Thing, bracht het nummer uit in 1981. En dan gaan we eventjes over naar een band die het roer in 82 compleet omgooide. We hebben het over Body Language van Queen. De band experimenteerde volop met funk en soul, wat leidde tot deze opvallende hit. En wist je dat de videoclip als allereerste werd geweigerd op MTV vanwege de suggestieve beelden? Nou, je moet maar even op YouTube kijken. Zei je Queen? Ja, ik zei Queen.

0: jarige Belgische prinses Paula. En het lied zorgde voor veel ophef door geruchten over een romans tussen de zanger en de prinses. Is het waar of is het niet waar?
1: En dan nu de verborgen parel van een B-kant die eigenlijk A-kant had moeten zijn. Yeah!
0: Vandaag hebben we weer een parel van een hit. Want wist je dat een van de mooiste nummers ooit eigenlijk als bijzaak werd gezien? In 1964 brachten de Beach Boys de single I Get Around uit. Dat was een hele grote hit. De A-kant die de hele wereld overging. Maar aan de achterkant stond Don't Worry Baby. Die plaat was bedoeld als opvulling. Maar luisteraars ontdekten al snel de echte magie van deze kant. Brian Wilson schreef het nummer als antwoord op Be My Baby van The Ronettes. Hij wilde zelf intense sfeer vangen met die beroemde Beach Boys harmonieën. De tekst gaat over een jongen die spijt heeft van een stoere drag race en troost zoekt bij zijn vriendin. Het is breekbaar, oprecht en muzikaal bijna perfect. Hoewel I Get Around de hitlijsten aanvoerde, werd Don't Worry Baby een eigen leven gaan leiden. Hij bereikte zelfs de 24e plek in de Amerikaanse hitlijst, wat voor een B-kant ongekend was. Vandaag de dag vinden veel fans dit prachtig nummer zelfs beter dan de hit zelf. Dat bewijst maar weer, soms zit de mooiste muziek verstopt op de achterkant. En dit is de B-kant. Don't Worry Baby.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
2: Yeah, wat gaat de tijd snel als het gezellig is.
3: Hit Boulevard met de grootste hits op jouw radio. Met René van Elst.

Singer for the Day van Styx, afkomstig van een succesvolle album Pieces of Eight uit 78. En een grappig detail is, in dat nummer zingt Tommy Shaw de naam Hannah toe. Hij schreef het voor de dochter van een roadie, maar noemde later zijn eigen dochter ook zo. Styx is nog steeds actief en toert volop. We gaan eventjes bewegen, oftewel Work That Body van Diana Ross.

0: lekkere klassieker uit begin jaren 70. Woman van Barabas. Dat was in ieder geval een lekkere Spaanse band. Opgericht door drummer Fernando Arbex.
1: Dan is het nu tijd voor... Waar gaat deze plaat eigenlijk over?
0: Iedereen kent de klassieker She van Charles Aznavour wel. Het is een prachtig eerbetoon aan de vrouw in al haar facetten. In dit nummer bezingt Aznavour hoe complex en mysterieus een geliefde kan zijn. Ze is namelijk niet in één hokje te plaatsen. De zanger beschrijft haar als een constante stroom van tegenstellingen. Ze is tegelijkertijd een bron van vreugde, maar ook van diep verdriet. Soms voelt ze aan als een zachte bries, dan weer als een ontembare kracht. Juist die onvoorstelbaarheid maakt haar voor hem zo fascinerend en ondoorgrondelijk. En ondanks die vele gezichten is zij het absolute middelpunt van zijn bestaan. Hij koestert elk moment met haar. Of dat nu een lach is of een traan, voor hem is zij de enige reden om door te gaan en de steun die hem door moeilijke tijden heen sleept. Het is een tijdloos verhaal over overgave en de allesbepalende invloed van ware liefde.

0: Heerlijk toch deze plaat van Oscar Harris en de Twinkle Stars. En het nummer heet How Will You Know. Oftewel een echte soulklassieker uit Enerzijf. Dan wist je dat het een Surinaamse formatie was. Die ooit begon als een bandje voor een studentenfeestje in Amsterdam. Tja, en dat was het weer voor vandaag, vrienden van de show. Volgende week ben ik natuurlijk weer terug met 2 uurtjes Hit Boulevard. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Stuur maar een mailtje naar info@renevanels.nl. Ik zeg, maak er nog een mooie dag van.
1: Zo, dat was het weer. Volgende week gaan we zeker weer knallen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het Nationaal Vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongeren en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd, 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is. In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 3.0.
3: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
4: Hitland 3.0.

En het is alweer een weekend. Tja, de laatste weekend alweer in september. Je hoort de bankzitters en straks muziek van, in elk geval, Miley Cyrus, Zoe Lavai en Wende komt voorbij. Maar er is ook muziek van Maluma, Kevin en Carol G. En nog veel andere. Robin Williams is er ook. Maar zover is het nog niet. Straks nog wel het belangrijkste nieuws van de afgelopen.

0: buiten, die ging muziek van Coldplay spelen. En die ging met hem meezingen, onverwacht. Chris Martin, de zanger van Coldplay. Je hoorde Klaks. Straks Ben Forte. Er is muziek van Beck. Maar nu, single nummer 3 alweer van Babadoo Babadi. Maar 0 hits in Nederland.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: alles vanzelf.
1: Ja, nou, dat is mooi. Muziek van Benjamin, Carly Lee Jepsen is er weer. Vorige week had ze ook een single, de week daarvoor ook. Maar ja, geen Eredivisie de komende tijd. Vier Nations League wedstrijden. Er blijven nog drie over, want de vuurdoop voor Xavi is gebeurd. Nederland-Duitsland. 1-1. Maar Duitsland had zo kunnen winnen, want zo goed was Nederland ook niet. Er waren veel te veel fouten. Oh, je hebt muziek van de Editors.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.

0: Deze dinsdagavond stonden ze in de Ziggo Dome. Ik heb filmpjes gekregen hoe het daar was. Nou, ze waren live net zo goed als op cd. En het was helemaal vol. Muziek van Sikonica, Benjamin en nu Rondé.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

Sigourney Carr hoor je. En straks muziek van Even Serieus. Kijken of dit singeltje ook een hele grote hit wordt. Maar dit is de muziek van Guy Lee. En deze week werd bekendgemaakt dat Hackers Collective, Shiny Hunters, je weet wel, de club die Odido had gehackt, nu de FBI had gehackt. Zo zie je maar, iedereen is te kraken. En die muziek van James Arthur, zijn grote hits, dat is alweer heel wat jaren geleden.

even serieus. Zometeen nog muziek van Latsa Maluma. En de paus bezoekt Frankrijk na zoveel jaar. Paus Leo de 14e. Nou, ik zou zeggen, geniet er maar van. Nu nog muziek van Maxime.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en een meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
3: Dit is een nieuw uur. 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland.

0: 2. Alex Horner, Emerald Eye, staat in de Nederlandse hitlijsten. Maar er is muziek van Adela, single nummer 2. Jamie Miller, single nummer 1. En Hugo, dat is dan weer single nummer 3.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.2.0.

0: En deze week werden de spullen van Brigitte Bardot geveild. Het levert op 954.000 euro. Plus kosten natuurlijk. Een deel van het geld gaat naar goede doelen. En het andere deel gaat naar haar zoon.
1: Hit 2.0.

Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.

0: eten geen pistache. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: Kevin, en het valt me op dat hij altijd hetzelfde beginmelodietje gebruikt. Maar er is straks muziek van Agnes, single nummer 2 van Ray en Beer. En Isaac Hajar blijft voorlopig de teamgenoot van Max Verstappen, want hij heeft bijgetekend. Nu, Passenger.
2: Dit is Hitland 2.0.

0: Die was goed.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door wegwerkzaamheden aan de A9 rijdt het langzaam op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.

0: Goldbanden en mooie noodgeval. Zometeen nog muziek van Adriane. Hij zingt nummer 1 overigens. En hetzelfde geldt ook voor Agnes. Joe in Lefay, 2 singles achter elkaar. Vorige week een nieuwe. En deze week ook.
1: Hitler. 2.0.

Nederland doet weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Ik vind het een beetje onzin. Eerst ga je roepen, we doen niet mee, we sturen niemand. En Avra Tros stopt ermee. En nu ga je zeggen, ja, we doen wel mee. En raar, want er is helemaal nog niets veranderd daar bij die EBU. Dus, maar ja, wie gaan ze sturen? De gerechtenmachine zegt, de Fine Michel. En zij antwoordt van, ik heb nog geen beslissing genomen. Aanstaand weekend is er weer een nieuwe aflevering. Dan zitten we in oktober. Hitland. 2.0.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zodat het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Dan A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies.

0: de prachtige stem van Christine McVie. Onder andere. Een jaar of drie geleden is zij overleden helaas. Ja, de band, volgens mij treden ze helemaal niet meer op. Hè? Of is dat nog in een aangepaste bezetting nu? Ja, een aangepaste bezetting. Ja, zo is het. Hey, hallo, De Leeuw weer op de radio. Hey, De Leeuw op zondagavond tussen 6 en 7 hier bij Radio Amerika. En we hebben weer een paar fantastische platen klaarstaan. Zo dadelijk direct Roger Glover. Nou, we hebben nog veel en veel meer. Ik vind het zo leuk om weer radio te maken. Vorige week is er iets misgegaan, waardoor ik helaas geen radioprogramma kon afleveren. Dus, hey, de tweede voor vanavond is Colin Blundstone en Andorra.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: De Leeuw.
1: Hier is De Leeuw.
2: Beter De Leeuw.

0: Dit was al met de nieuwe zanger. Ja, Marcel Veenendaal. Direct op de radio hier bij Radio Amerika. Direct treedt trouwens dit najaar in november in Ahoy op. 4 concerten zijn er gepland. Mocht je graag daar naartoe willen, dan moet je wel heel snel zijn. Want de kaartjes zullen waarschijnlijk heel snel uitverkocht zijn van die 4 concerten. Je kan schrijven trouwens naar dit programma heydeleeuw@gmail.com. En hey is met H-E-Y. Dus wil jij ook met meneer De Leeuw praten, dan kan dat natuurlijk.
1: Bij ons klinkt de muziek net even anders. Wij zijn Radio Amerika.
0: En op Radio Amerika draaien we leuke platen uit de top 40 tussen 1970 en 2010. Hier is Roger Glover. En die fantastische videoclip die er toen van dit nummer gemaakt is. The Man.

Als je goed luistert, is dit dus niet de single-versie, maar de LP-versie. The Bangles en Walk Like an Egyptian. Ook daarvan trouwens, net zoals het vorige nummer, Roger Glover and the Mask, hadden ze een hele mooie videoclip gemaakt. En eigenlijk is een beetje het nummer bekend geworden vanwege de videoclip. In de periode van de jaren 80 kwamen op een gegeven moment die videoclips. MTV kwam toen ook en zo. Hè? Of was dat de jaren 90? Nee, MTV is meer de jaren 90. Maar bij de Avro Stop Op televisie. Met die gekke, ja, hoe deden ze dat met hun handjes? Ik weet het niet meer. Ik kan het niet eens meer. Ik weet wel, de meiden op school die deden het wel altijd. Nou, als ze dat nummer hoorden, dan Walk Like an Egyptian. En ander nummer, wat de opvolger van Walk Like an Egyptian was, dat was Manic Monday. En dat nummer is geschreven door Prince. En werd net zo'n grote hit trouwens als Walk Like an Egyptian. We gaan terug in de 70er jaren. Ik denk zo'n beetje 74, 73. David Essex. De man had toen een hit met Gonna Make You a Star.

0: De zondagavond tussen 6 en 7 bij Radio Amerika. Linkin Park heette ze en Breaking the Habit.
1: Oom Luc, ik heb hier een groot rond ding met een gat erin. Wat is dat?
2: Is dat geen donut?
1: Oh, ik dacht eigenlijk dat het een 12 inch was van Peter de Leeuw.
0: Nou, niet helemaal een 12 inch. Het is een lange versie vandaag. Het gaat namelijk over een Engelse groep die vooral een eerbetoon heeft gemaakt van de doo-wop muziek uit de jaren 50, de Motown pop uit de jaren 60 en soul funk uit de jaren 70. Ze hadden één mega hit in Nederland. Dat was namelijk Tribute Right On. Ik heb het over de Pasadena's.
3: Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

0: groep staat bekend om zijn mooie close harmony. Nou, dat is in dit nummer wel te horen, ja. Oh, de Landenbeat, Failing in Love Again. Het was de tweede single die ze in Nederland uitgebracht hebben. Het was gelijk ook een flinke hitparadenotering. Maar een van de bekendste is natuurlijk altijd nog I've Been Thinking About You. Die was in 1990 was dat een hit. Deze kwam trouwens uit 1988. Het is zondagavond, de Leeuw op de radio tussen 6 en 7. Ah jongens, wat een heerlijke plaat hebben we toch allemaal.
1: Oh, Peter. De

0: eigenlijk is die heel muzikaal.
1: Kaal.
0: En als die een hele goede plaat hoort, dan gaat hij helemaal van Bill. Uit zijn bol.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en vrede.

Ach ja, we mogen hem nou draaien, vind je ook niet? Ja, dat mag zeker. Hij is niet veroordeeld, dus ja, dan mag het. Marco Borsato en Rood, ergens uit de 2000, 2006 was dat, meen ik, ja. Was even zijn laatste hitnotering. Hey, bedankt voor het luisteren. Zo dadelijk nog Goodfellas en de Margriet S. Huisband. Tot een volgende.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jerrell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Pereira en Manny Cruz hebben op 17 september 2026 officieel hun allereerste gezamenlijke single aangekondigd, maar ook uitgebracht. Je hoort ze alleen hier bij Latin Radio Exotic Energy, de nieuwe Shakira.
1: Dit is Radio Exotic Energy.
0: Met Paluma is onderweg.
2: Yo, yo, yo, folks.

Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Dit is Exotic Energy. Met de allerlekkerste ingrediënten voor het heetste geluid. Alleen hier bij Exotic Energy. Je radio is er klaar voor. Jij ook. Dit is Exotic Energy. Jimmy Farmer neemt je mee naar een exotisch paradijs.

jouw weekend. Mijn naam is Jimmy Farmer. Welkom en leuk dat je de radio hebt aanstaan. Het is altijd zomer bij Latin Radio Exotic Energy. In plaats van pop of reggaeton,

De lekkerste Latin Draw Village, je hoort ze in hier bij Latin Radio Exotic Energy. Ik heb vanmiddag nog even bij mijn buurtsuper wat boodschappen gedaan. En tot mijn verbazing, ja, ik stond in de file bij de kassa. Was muziek van New Style.

Mix. Dit is jouw muzikale reis door de Caribbean. Latin Radio, Exotic Energy en de ultieme zomervibes. En een unieke dansbare crossover met een heerlijke mix van Braziliaanse stijlen.

Zeg dat wel. Voor Rishi en alle luisteraars van Latin Radio Exotic Energy. Geen herfstips voor ons. Wij van Latin Radio Exotic Energy ruiden de zomerdagen in voor een hete Latin winter. Welkom.

De lekkerste Latin profielers, je hoort alleen hier bij Exotic Energy. Braziliaanse klanken hier bij Latin Radio Exotic Energy van Bamba Calypso. Speciaal verzoek van een heleboel luisteraars.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jerrell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim 1 ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.